kente. Yariko, Masrani, Yariko, Onimra Woso, Yariko, Yeni Kratua.